zei Twim hoe te werd die ja. Ar een dwarbrase voor freskan ar oude kreisnoezer vroeg, ge triwerpen nantek de re. I peurechte vroeg voor het duw ar nijent a tri ar nijent de vitein, abet ag weer ar nijent en nanet. Adenan derve voor Twim or war. Ar een oude kreisnoez chomer freskan, ge detre vijent de re a duw zere ar nijent, mes i brecht a kreisbreize voor ardro weer ar nijent. Ag e peurecht e vrou e helle krepel en temperadur petak unan pe daua tregont. Ma fotor chemel fresk, txerret de inizi pen arbet, ler me chome en temperadur idan vigent durant un di disadon. Disadon de nous e chome cloar, etre vezek en nantek de re e ran vuyan ak a vrou, un tamet freskor arenaut e broudreger, ge piarzek, me un de re arn vigent e kreiz an nous e nanet. Ader zullen vous twee mor wachen mes un, miam mar an inizi i pen ar bet e vous dor pen vigendere, piar na nuigend ar ene sun den an derv. Ar an dwar braz e vous etre wech an nuigend, ech an nuigend e o warnok, a tri a tregond in anet, hag a drou o tregondere en tregondere benak, er lot en vrasan ak a vrou. Un na mei den zo a tchen ave kornat samalau, ler men a vous tchemet dauzere ar nuigend Dersul de Nanderv. Neuze manne vourchet en amgir riger, tcheret betak samalau. Mes jaulsplan vous y pepler durant der weekend. Disul de nous e chomei en temperatur aus de nuigendere en lot en françois kavrou avant. Adelun e chomei tuem.